van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM. Die

van penkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

stessi propri stu tu risalvo na mai ru te son vorde vat mai flu con exil varna Jesu e con ma ne triplai e versan riven no va dat e je moet weer draai Seselina, om die draai.

Jebo, jebo jes, dann leuteten nach sechs. Die Worte war da stand, weil jij het behaalt en ik schrijf.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

eiland, op die lip van een berg, op die skuur van een afgrond, van hut tot herberg. Kom ons dromen zwerven.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of draanedal, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

zijn gedachten zwogen niet tappen. Ben ik droom van een plaats zonder enkele baas, waar een man werkt, handen die sokken. En ik droom van een land waar die branders brand en die trekkers trekken te samen. En een brandewijndam waar die lammers lam en die ministers

aan die Twyd met dit sal lekker wees, dankie, vat plek nummer 13 op hierdie week se Hardklop FM Top 20. Nummer 12 is nog een deur Rieke Snel, hier is hy met die jag en visvang.

Fat Man se snit Brian laat baai vat plek nommer 10 op hierdie week se hardklop FM top 20. Dit bring ons dan nommer 9 toe. Zaan Sonnekes en Tashay met dood. Banger

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

plek Max Verstappen is Red Bull, Isaac Hadjar se Red Bull is 6de, dan kom Oscar Piastri en sy McLaren, Liam Lawson en sy Racing Bull, Nico Hülkenberg se Audi en Charles Leclerc wat sleg uitgeval het.

Och, musikant wat daarom met fyn genuanceerdheid boeremusiek kon speel, Marius Lou, en dis ook al Marius Lou en Nico van Wyk ook somtijds eindelijk saam in dieselfde asem genoem word, en ook die feit dat hulle altyd die beste musikante gekry het om saam met hulle te kan speel, en dan het hulle nog mooier geklink. Ek was by boeremusiekfees of 2 gewees waar oom Nico van Wyk die kunstenaar was, en dan daag hy net op, en dan is daar eindelijk so, ek sal nie sê een vuisgeveg nie, maar een wedijvering vir mense om saam met oom Nico van Wyk te speel. En die bewondering van die musikante rondom hom, as hulle saam met hom gespeel het, en Marius Lou was precies dieselfde gewees. Voortreffelike musikante. Voor dit was hy die Ooskaap Boerorkest met Mooi Fontein, en dit was Gideon de Tooi op die saksofoon as solis gewees. Het ek gesê, Marius Lou het gespeel Connie met die Rooi Rokkie? As ek het nie gesê het, jy het waarschijnlijk geweet, bekende boeremusiektreffer. Die Baardskeders Bos Orkest, die is volgende aan die beurt met hulle tweede speelkans, My Man Kom Thuis, die naam van hierdie opname. En dan Dirk Fourie, self een voortreffelike musikant, wat vir ons speel Uit die Boeland. Nou maar as boeremusiek soos hierdie klink, dan kan jy maar van enige plek vandaan kom.

0: 20 minute voor 9. Baie baie dankie Christel. Christel het laat weet dat die Bulle eers volgende naweek speel. So Ronel, jy se naweek te vroeg. Maar ja, dit gee hulle kans om 'n bietjie te werk aan dit wat voor lê. Kom ons kyk gou na nog boodskapies wat ingekom het. Goeie naand, eentjie speel tog van Marletta, Malet of Malet met Ton, 'n pragtige stuk. Sy verjaar môre. Baie dankie. Wat het ek Jeland gespeel? Geen pragtige stuk nie. Ek spot sommer. Maar ja, goeienaand, ek wil tog net vir my klein prins Raimundo en sy ouma en sy oupa Josef Koper en sy vrou Margriet Koper, as ook my broer Jola, James, Desmond, James en ja, my groot niggie Veronica Titus en ook my swaar ou is dit Benny Titus en die Dragoender familie. Dis van Bunny's Alleyway of All the Way from Geelkrans. Lekker nag. Baie baie dankie vir jou ook 'n lekker nag. Goeienaand Entjie, wil tog net vir my ma daarop slip Chrissy van Wyker rustige aantjie toe wens. Ek beweeg maandagoggend hier vanaf en dan sien ons heel moontlik Woensdag. Maar weet mos, ek hierdie enetjie het ek al klaar voor gelees, maar ja, ek te halfwegstasie lag. Ja, Entjie, ek wag tog die song. There's no excuse, my friend. Christo, ek het jou gehoor. Ek sal definitief kyk daarna. Kom ons hoor gou wie's op die lyn. Saterdag en tuis, goeienaand.
1: Dis Astel. Goeienaand, Ingrid. Hoe gaan dit?
0: Naand aan die meisie, altyd goed. Dankie, hoe gaan dit?
1: Nee, nie so goed nie, maar het gaan aan.
0: Mm.
1: God is goed, is altyd op die troon.
0: Amen.
1: Asseblief. Ek kan so toe ras. Ingrid, jy moet toch nie sê, man. Jy moet toch nie ras. Hulle noem woord dit met nou oor die radio. Die begrafenis van my man se neef wat vandag begrawe is in Windhoek. En het vir hulle gesê, ek hoop jy het 'n lekker dag gehad, al is het daar seerlik die eengaan van hulle broer, die familie, de weefamilie, daar in Windhoek. Chappie de Wee, wat oorlede is my man se oudste broer, die broer. Oudste neef. Hmm. Let van die familie sê, ek is jammer, ons kon nou nie daar uitgekom, want die ons wel graag gegaan het, maar die kon ons nie daar uitkom, dit is ook maar volgens finansies. Hmm. En as jy nie sê jou tepie, dan kan jy mis ook nie reen. Dan moet jy mis maar los, as jy nergens wegkom. Maar ek hoop dat er aanvername tyd gaat, al is het daar sierlijk, maar ek hoop dat er lekker tydje saam met die familie gaat. Het is net spijt dat ik en mijn man vandaag geweest het. He. Maar zo zien we lekker voor ons samen gesjaald. Het lang laatst gezien, die familie, wat van een en verre afgekomen. Zo, Ingrid, ik schrijf jou op een goede nachtrust en een lekker avond.
0: Baie, baie, dankie, Tanne.
1: Allemaal wat geverjaard in die week, wil ik ook net zeggen, gelukkige verjaarsdag, alles te verwijzen. Maar een mens wordt altijd te laat. Hulle verjaarsdag. Maar iemand het vandag vir my gesê, ek was nog eens een aan die stem oor die radio hoor. Toe sê ek dit dan af, dat ek krediet heb. Maar ek heb het dan nou krediet. So kan ek my saam nou inbeel. So, een geseende en een mooie handje vir jou ook vir jy.
0: Baie, baie dankie, Tanny. Ek wens vir Tanny ook een prachtig en een mooie en geseende aand toe.
1: Dit mag vir my.
0: Ja, Tanny.
1: Mens bly my net op en af.
0: Kan
1: toe en terug en so. Als we daar toen niet in de plek, nie, maar gaan we met elkaar zien op wat in zo. Dus we zullen niet onderdoen.
0: Ja.
1: Zo, het gaat ook soms niet goed. Wat maar voor ons, van ik en mijn man, voor Johnny. Ook weer een mooie aand.
0: Baie, baie dankie, Tanny. Tanny met een prachtige aand, hoor.
1: Dankie, Engel. Dankie, Engel. Bier is zeer jou.
0: Dankie, Tanny. Goed gaan, Tanny. Tot ziens. Bye. Ja, ons tyd nou kwart voor 8, dan ook Irina en Karel en dan ook die rest van die persent.

0: الريشه en herkinder hulle moet ook hulle se aand geniet.
1: Ja, sy pragtige antwoord.
0: OK, Ingrid ook.
1: Dankie, goed gaan. Tot ziens. Ja, dit is 10 minute voor 9. Is daar nog iemand wat graag wil inskakel, as jy meer as welkom. Indien nie,

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

is dit ek wat weer jou hart se wond moet lek. En telkens hou ek my rug weer breed om berge van jou pijn te meet. Maar in die dag se skerp herken brand ek verskroeid, verkoot, verseng. Kruip ek weg totaal verblind, ontbloot.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.